0: Hatsjoe!
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
2: Muziek raak niet lekkerder en lekkerder. Joustasie.net

Betrbesi dahbrik, betrbesi som. Een spiegel het gebrek tussen mij en haar. Zoek ik naar die groot pad.

mai. Totdat ek bedroog weer die kogel kry. En echo, echo is geen antwoord.

Dinne bos herinnering, dinne bos vergeet. Het ek ook verdwaal, trap ek in my leed. Papegaai bond echo, kierang, kierang my.

0: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
1: Hey, en dis Opstaantyd en is een wat saam jou keil. Baie dankie, jy is nou my keil en is 7:38. Kom ons gaan gevindig daar na die advertenties toe, en daar ook maar net, jy kan bykie meer inrichting kry van die advertenties, of van die adverteerders liefers, gaan kyk na ons webtuiste, www.jousaasie.net, en daar is ook een korant, van loer bykie wat aangaan in die korant, daar is een paar foto's by, van al die omroepers, en jy kan sommer lekker bykie gesels, daar of een bykie lees wat aangaan in ons wêreld.
2: Jy kan nou die Joustasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jou stasie weer.
1: Ja, die weerkantoor, hulle sê aangename sonnige en koel tot warm toestande word vandag in die grootste dele van die land voorspel. Hulle sê daar is geen ernstige waarskuwing wat geld nie. And let's have a look at the different areas. Gauteng, it will be a very nice warm day, a little bit later, a little bit of cloud moving in. Pretoria, 10 degrees Celsius, your minimum, 26 your maximum. And then Johannesburg, 7 to 25, for Vereeniging, 8 to a maximum of 25. In Mpumalanga, ochend miskolle ook in die ochend, of in die ooste liever, en dan andersens mooi weer en koel tot warm, wat gedeeltelik bewolk word met geïsoleerde buie in die noordooste. Mombela, 11 graden Celsius minimum, 26 die maximum. En Mpumalanga, 8 tot 25 graden, en dan Ermelo, 7 tot by 24, Standerton, 6 tot by 26, en daar is ook so'n bietjie mistigheid daar op die pad, so vergroot maar die afstand tussen jou en die motor voor jou, en ja, sit maar jou noodligte aan. En dan Skukuza, 14 tot by 30. Limpopo, morning mist in the Palabora area, and apart from that, it will be a very nice day, a little bit warmer across Limpopo. Polokwane, 9 to a maximum of 27. Palabora, 13 to 31. Tanine, 10 to 28. Musina, 12 to 32, Lepalale 11 to 31, and then Mokopane 10 to a maximum of 29. And then in Noordwest, mooi weer, koel tot warm, Potchefstroom 10 tot a maximum van 27, Mahikeng 11 tot 28, Rustenburg 10 tot by 28, en dan Vryburg 12 tot by 28, en look. And then the Free State, partly cloudy, cool to warm, and a couple of rain showers some places, except in the north, Bloemfontein 10 to 25, Bethlehem 6 to 23, Kroonstad 11 to 25, Ficksburg 7 to 22, and then Sasselburg 10 to 24. En dan in Noordkaap, ochendmiskolle dan oor die suidelike dele, anders is mooi weer en koel tot warm, Appington 12 tot 31, Kimberley 12 tot 28, Alexander Bay 9 tot by 19, en dan Sutherland, a volle 0 tot een maximum van 20. And then the Western Cape, partly cloudy towards the east in the morning. Apart from that, it will be a very nice day. Cool, cold, cold, cool, yeah, whichever. Cape Town, 11 degrees Celsius minimum, and then 19 maximum. Not a big difference, though. Temperatures fairly low in comparison to last week in the Western Cape. Fredendal, 6 to 24. Riversdale, 6 to 24 as well. George, 9 to 18. Worcester, 6 to 21. And the Beaufort West, 8 to a maximum of 22. Ooskaap, bewolk en koel tot koud, met reën op plekke suid van die plateaurand, wat later sal verskuif na die weste, en dit sal dan opklaar vanuit die weste. Kobberka, 13 tot by 17, Robertsebroekweidorp, 5 tot by 21, Kugompostad, 15 tot by 18, en dan Port St. John, 14 tot by 17, en Mtata, 10 tot by 19. Ja, ook maar baie klein verskilletjie daar, tussen die temperature, and then KwaZulu-Natal, yeah, last but not the least, morning and evening fog patches towards the interior. Apart from that, we're partly cloudy and cool to warm with spread out rain showers in the far southeast, and then quite isolated somewhere or other places except the furthest northwest. Durban, 18 to 22, Richards Bay, 18 to 24 as well, and then Pietermaritzburg, 12 to 23, and Umnambiti, 11 to a maximum of 29.
2: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

ons nog jong was, toen ons nog een staat was, gedachtes nog dronk was, ons hier altijd laat was, toen vensters nog oop was, jou hemd nog een smol was, jou kaart.

Gerrit, als je daar nog heet, dan ga je in sakkel. Maar kom eens kijken of je het kan krijgen. Stuur voor mij naar 06 594 4248. Irene van Wijk.

Dames en heren, goedemiddag. Bij welkom aan jou. Kom eens kijken wat gebeurt in Nieuws om 4 vanmiddag. Die Johannesburgse Hooggeregshof heeft een stokje gesteekt voor de poging van die rechtsgeleerde Malatsela Tefu, wat in die verhoor van Wuzimuzi, Kat Matlala en 4 anderen die hof wil toespreken. Hij wil die hof inlig over wat hij noemt die staatse grove schending van die 5 beschuldigdense grondwettelijke recht. Rechter Kasim Moussa heeft om echter toestemming geweigerd en vraag gehad over Tefu's positie als advocaat in die Gautengse Hooggeregshof. Die beschuldigdes het ook ontkend dat Tefu enige een van hulle verteenwoordig. Rechter Moussa het Tefu beveel om bewijs te leveren of hij wel als advocaat kan optreden. Want Lala staat terecht op aanklachten dat hij achter die sluipmoordpogings is op zijn voormalige vriendin Tebogo Tobiani, die zakenman Joe Sibagnoni en muziekvervaardiger Sinki Mokobung, wat is DJ Fetis, bekend staan. De Nationale Vervolgingsgezag sê onderhandelings oor een pleitbijeenkomst is aan die gang met die sakeman Stefan Joel Govendraju, wat in hechtenis geneem is in verband met bedrog by die Tembisa Hospitaal. Die woordvoerder van die NVG, Keizer Kaganyagu, sê besonderhede sal bekendgemaak word wanneer die hof op 29 September met pleit- en vonnisverrigtinge begin. Govendraju word verbind met syndikaat X, een van 3 vermeende syndikate wat by die Tembisa Hospitaal bedrywig was. Volgens die NVG werd die verdachte sedert 2023 saam met die politie. Die 37-jarige verdachte is vanochtend in die gespecialiseerde handelsmisdaadshof op R200.000 borgtog vrygelaat. Hy is vrijdag op die Oliver Tambo lughawe in hechtenis geneem toe hy vanaf die buitenland teruggekeerd het. Die DA het Anief Hoesen aangekondig as sy burgemeesterskandidaat vir die Etiquette Metro in die komende plaaslike regeringsverkiesing. Die aankondiging is in Durban gemaakt waar die partij ook aangedui het dat hy al 112 wijke in die provincie sal betwis. Die DA's voorzitter in KwaZulu-Natal, Dean McPherson, sê 65% van die partij se raadslidte kandidate is nieuwe kandidate en 35% is huidige of voormalige raadslede. McPherson sê alle kandidate is degelijk geassesseer om te verseker dat hulle die uitdagings verstaan wat gemeenskappe in die gezicht staar en gereed is om die kwesties te takel. Die IFP het die adjunkminister van vervoer en parlementslid Mokoleko Tlengwa onthul as sy burgemeesterskandidaat vir die Etiquette Metro. Die partij het vanochtend sy kandidate vir die plaaslike regeringsverkiesing in Durban bekendgemaak. Die IFP het ook aangekondig dat hy die huidige burgemeester van Umlatuze, Golani Nkwezi, behou as sy kandidaat vir die munisipaliteit. Tientallen mense is ontheem nadat de brand vanochtend een informele nederzetting in Khayelitsha uitgebreek het. Volgens die Kaapstadse brand- en reddingsdienste is 18 blyplekke vernietig en 47 mense is dakloos gelaat. Niemand is beseer nie. Die oorsaak van die brand is nog onbekend. En nou nie sê die buitenland. Die Amerikaanse parkdienste sê 1 persoon is dood en 15 mense word moontlik nog vermis na saterdagse fratsoorstroming in die Grand Canyon. Grote hotse, voetbrug en puin is meegesleed toe die Colorado rivier na reeks donderstorms oorstroom het. Die lichaam van een 46-jarige man is gestrand naby Crystal Rapids gevind. Meer as 60 toeriste is sover per helikopter na veiligheid geneem en nog ontruimings word verwag.

Hij is ook ingeschakeld bij Artis FM. Goedemorgen jou. Hij is ook ingeschakeld op die zenders van jouw station, in Riebeek Valley Radio. Wat Sammy ook hier. Hier op die prachtige maandag. Die laatste maandag van augustus, 31 augustus. En die tijd het aangestampt is 13 minuten over 4. Goedemorgen. Hij is waard samen daarin tot schijn voor 7 vanavond. En net gevindig aan jou die program verduidelijk. Vanmiddag om 4.30 het ons woorddraai. Ons muziekspeeletje is om 4.30 vanmiddag. En dan 5 uur het ons weer voor jou nieuws in Afrikaans. Na jou streeks weer. Om 4:15 net na die handelsbreek is het nieuws focus. Ons kijkt naar die belangrijkste actualiteit en nieuwszaken van die dag. 5:30 is het tijd om een beetje te focussen op je sport. En dan het ons 6:15 kitsverzoeken, waar jij boodschappen voor iemand speciaal kan sturen met een liedje verzoek daarna. En dan 6:00 vanavond jouw laatste nieuwsbulletin van die dag. En dan ook jouw nationale weerbulletin direct daarna. Maar intussen is je ook baie welkom om je volgende nummer neer te schrijven. Dus ons WhatsApp nummer naar Lee. Voor jouw communicatie met mij. 061-511-2602. Dat is waar je mij kan bereiken. Voor enige communicatie. Maar nou, vanmiddag ook gaan ons kijken naar die verkeer. Ons gaan ook contact maken met iTraffic om te kijken wat gaan aan in die verkeer.

Oh, dat is hartelijk een goedemiddag. En je is pas aangeschakeld. Je is bij Jochen Sling radiostatie nou. Vanmiddag die uitzending elke weekdag van 4 tot 7. Want op Hart is even uitgezaaid wordt huiswaarts aan Medijn. En die uitzending wat ook herlei wordt op die zenders van jouw statie. Dan Brackenfell in Kaapstad. En ook herlei wordt gelijktijdig op die zenders van Riebeek Vallei Radio. Wat uitzaai van het Riebeek West en die Westkaap. Zo, welkom aan jou.

Goedemiddag, maar welkom aan jou. Hier is Bas en Skagelit. Hier is het IJswaarts aan het eind op Harties FM. Rechtstreeks hier vanaf het Handelsbloscentrum in Hartbeespoort. 9 minuten voor 5. Kom ons kijken vinnig naar die verkeer.

0: SFM nuus.
1: Daar is hartelijk een goeiemiddag aan jou. Dit was so pas 5 uur. Daar is tijd voor jou nuus op Hartie FM, jouw stasie en Riebeek Valley Radio.

Wel, dus 38 uur en al 5 ons te luisteren naar Lynyrd Skynyrd met Sweet Home Alabama. Kom, ons kijken vinnig naar jouw sportnieuws. Wat is in die sportwereld aan die gang hier op jou gunsteling radio?

Blijkbaar het Rassie Erasmus reeds zijn plannen achter elkaar voor komende zaterdag zijn derde toets tegen de All Blacks. Het blijkbaar klaar die span bij elkaar. Moet worden gevonden, want ze hier Colby. Rassie Erasmus het grootelijks vertrouwen bouwen in die Springbokspan waar die All Blacks de afgelopen avond geklopt heeft met enkele veranderingen voor zaterdag zijn derde toets op die FNB-stadion in Soweto. Cheslin Colby schuift na heel achter in die beseerde Damien Willemsense plek, terwijl Kurtley Arendse op vliel gaan terugkeer. Oxen Chair, Welkom, Malcolm Marks en Wilco Lou keer allemaal terug naar die aanvangspan met Gerard Steenkamp, Dion Fourie en Thomas de Toey, wat op die plaatsvervangersbank zal wees. Gaan kijken naar die speciale berig op Barula Media voor al die andere inlichting wie in die span is en wie niet. Nou, dan was die afgelopen zaterdag baie stories geweest oor die vliegtuie wat blijkbaar te laag gevlieg het oor die stadion. Die lugrederij Air Link het vrijwilliglik data van die digitale vlugdata opnemers van die twee vliegtuie wat oomblikke voor zaterdagse Springbok toetswedstrijd teen die All Blacks laag oor die DHL stadion gevlieg het aan die burgerlugvaartowerheid verskaf om hersien te word. Dit volg nadat beeldmateriaal van die verbyvlug wereldwijd opslaan gemaak het en deur internationale media as omstrede en potentieel rampspoedig bestempel is. Air Link neem kennis van die kommer, want op verskeie platforms aanlyn en sosiale media forums te kenne gegee is oor die formatievlug oor Kaapstad is die DHL stadion. So het die media verteenwoordigers van die lugredery maandag by navraag in die verklaring aan ons nuusbron gesê. Dan is dit die VSA open tennisnuus, want ook weer nuus maak op die oomblik. Suid-Afrika se Lloyd Harris het na die volgende ronde van die Amerikaanse open deurgedring. Harris het die Amerikaner Jack Kennedy met 6-4, 6-2 en 6-2 gewen en sal in die volgende ronde die wenner tussen Stefanos Tsitsipas en Arthur Fillis die stryd aansê. Harris is tans 133ste op die ATP ranglys. Frankrijkse Phyllis is 9e op die ranglijst, terwijl Tsitsipas in die 53ste positie is. Harris is Suid-Afrikaanse voorste speler het vroeger die maand die Challenger toernooi in Bronxburg, Indiana gewen. Weer eens ook, hierdie totale berig is beskikbaar op die webwerf van Marula Media. Dis dan vandag se sportnuus. Ons gaan 'n bietjie musiek maak voordat ons kom by handelsnuus.

0: e-bikecar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

Wel, dat is 6:08. Ons het net lekker Afrikaanse muziek. Al die nietste Afrikaanse muziek wat ik voor jou wil spelen. Wat ik kan tot en met 6:00 vanavond. Als je wel een boodschap weet, kan je het met deerstier aan doen. Dan gauw een kutsverzoek. Maar anders is lekker Afrikaanse muziek wat onlangs vrijgesteld is. Ons het zo pas geluisterd naar Vanus Pienaar met Daar sal jy my kry. Ook een nieuwe liedje wat die afgelopen vrijdag uitgereik is. Hier is nog een nieuwe een van Irene Louise van Wyk en Early B. Maar ek gaan nie meer kraak vast voor hom spelen, want hy het al een paar keer gespeeld, so, maar ek sê net vir jou, hy is niet uit die afgelopen vrijdag uitgekom. Dus Irene Louise van Wyk en Early B, wat ons hierdie inbring. Dag, man, ek weet nie wat die naam, die liedjie se naam is Biri Boom Boom. Niemand weet wat dit beteken nie. Luister na die liedjie, miskien kan jy agterkom. Artis FM.com.

Je zong ons gelakel bij Harties FM, jouw statie en Riebeek Valley Radio. Dat was zo pas is hier een tijd voor jouw Antnies. Vanavond in Junies is komen met benadruk dat die municipale skuld wat thans 119 miljard rand beloop, een bedreiging blijft voor die krachtverskaffers' financiële volhoudbaarheid. Die municipale skuld wordt als een systemische uitdaging voor zowel Eskom als plaatselijke regeringsbestempel. Die financiële hoof van Eskom, Kalib Kasim, sê indien die kwestie van municipale skuld opgelost wordt, zal minder staatshulp nodig wees. Kasim het tijdens die bekendmaking van Eskom's financiële staten voor die pas afgelopen geldjaar in Johannesburg gesê, die geld wat thans voor Eskom bewillig wordt, kan op betere manieren bestee worden. Die Metlange Commissie het bevestig dat strafrechtelijke aanklagte gelee is tegen die Noordwest-sakeman Suleiman Karim. Dit volg nadat Karim nie opgedaag het om te getuig voor die commissie nie. Die aanklagte is aanhangig gemaakt in opdracht van die commissievoorzitter oudrechter Mobiseli Madlanga. Die commissievoorzitter Jeremy Michaels het die aankondiging gedoen nadat die luitenant-kolonel van die Valke Dina Govender sy getuienis afgehandel is. Volgens Michaels is die saak oorhandig aan die commissie se aanbevelingstaak mag. Intussen sal die rechtspan waar die geskorste adjankhoof van misdaad intelligentie generaal-majoor Feroz Khan waarschijnlijk uitstel vraag vir hulle kliënt om te verskyn. Khan, wat geskeduleer is om morgen te getuig, is blijkbaar weer in die hospitaal opgeneem. Michael sê die commissie het echter teen vanmiddag nog nie aansoek om uitstel ontvang nie. Die statisticus generaal Risenga Maluleke gaan morgen in Pretoria die slagoffermisdaadverslag vir die huidige geldjaar bekend maak. Die verslag verskaf inlichting oor misdaad uit die perspektief van individue en huishoudings as ook die openbare perceptie oor misdaad en die gevoel van veiligheid. Dit bevat ook besonderhede oor misdade soos huisbraak, huisrooftogte, aanranding en die diefstal van persoonlike eiendom. In die vorige verslag is huisbraak uitgewys as die algemene misdaad toe 1,5 miljoen voorvalle aangemeld is. Dit raak bykans 6% van huishoudings. Die minister van communicatie Solly Malatsi sê een herziende kunstmatige intelligentie beleidsdokument word in die einde van die geldjaar verwacht. Die beleidsdokument sou oorspronkelijk in juni in die staatskoerant geplaas word. Dit is echter onttrek nadat fictieve verwysings daar opgemerk is. Die publiek kan commentaar lever op die herziende document sodra dit afgehandel is. Die doel van die document is die bevordering van digitale innovatie met een aanneming van ethische overwegings en veiligheid en veiligheid. Suid-Afrikaanse achterstand in die internationale gemeenskap moet ook uitgewis word deur die nieuwe beleidsstelling. Nepalese reddingspanne bygestaan deur Chinese en Indiese kenners het pogings verskerp om honderde mense te probeer bereik wat moontlik in tonnels van hydroelektriese projekte vastgekeer is in die nadraai van verlede week se vratsvloed in die Himalaya gebied. 903 mense is dood, terwyl sowat 4247 steeds vermis word, onder wie 933 wat in die tonnels vastgekeer is. Die ramp is vermoedelijk veroorzaak deur 'n gletser wat ineengestort het. Volgens die ministerie van Buitenlandse Sake in Nepal word sowat 590 buitenlanders van 39 lande steeds vermis. 10.000 mense is gered, insluitende 323 buitenlanders.

Wel, dit was lekker enige daar geweest van Vanilla Ice, Ice Ice Baby, aangevraagd door die tweede plek deelnemer aan vandaag, is een woordraai, en is natuurlijk Johan Smith daar van KZN. Johan, baie dankie vir jou deelname, en baie dankie vir jou keuse van muziek. Ons sal nou vinnig net gauw kyk na die weer vanmorgen, dis jou minimum en maximum temperatuur.

0: Misschien zullen we ons via die temperatuur kan geven morgen. Dus je minimums en maximums van al die grote dorpen en steden. Ons begin in Hartbeespoort. Natuurlijk, Harties morgen, die 1 september, mensen. Dus veronderstel om lente te wees morgen. Hartbeespoort 15 minimum, 29 maximum. Pretoria morgen 12, maximum 27. Johannesburg 12, 24. Centurion 13, 27. Rustenburg 13, 29. Gaan ook daar baie warm raak. Brits 13, 29. Potchefstroom 11, 27. Polokwane 12, 28. Mbombela, dus Nelspruit 14, 28. Dan Bloemfontein in die Vrystaat 8, maximum 27. Kimberley in die Noordkaap 10, maximum 31. En Appington 12, maximum 34. Klaar, baie warm in die binnenland. Kom ons kyk naar Kaapstad morgen. Koelerig daar, 12 minimum, 17 tot 18 maximum in Kaapstad. Port Elizabeth 12, maximum 20. Oos-London 13, maximum 21. Dis die situasie in Oos-London. Dan Durban morgen, ten slotte. Durban minimum 19, maximum 26. Er is dan jou nationale weerverslag, minimum en maximum temperature vir morgen. Kom ons neem 'n handelsbreek en daarna is het tyd vir musiek.
1: Are you buying a car this month? Then let Hatfield Motor Group be part of your buying journey. With great deals, fantastic trade-in offers, and excellent finance options, getting behind the wheel of your dream car has never been easier. Plus, you can stand a chance to win your share of 500,000 Rand. So whether you're upgrading, trading in, or buying your very first car, make your next move with Hatfield Motor Group. Visit hatfieldgroup.co.za. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlijk? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie leven zeker niks nie.
2: Immunodew doen. Je hoeft net een bottelkie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelijkse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een bottelkie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: Lekker in dan, in die 80er jaren was het zo'n 80er jaren keerspel voor jou gehad. Daar Pussycat met Mississippi. Net voor het Carole King met Back to California. Dat was een lekker gouden oude keerspel. Afrikaanse gouden oude. Tot en met groetheid. Karike Kersenkamp, Winter in mijn hart. Lurika Rauch met die nostalgie. En dan sluit ons af met Bliss Bridges, een spier wit roos. Nou ja, daarna is het groetheid. En niet vanavond kunst na drie spel nie. Eerst weer vanaf morgenavond.
1: Kom vlug van die geraas. Net hier bij Harties FM.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Carolien +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

Al my bene het mooi fris geword van alle gereierij. En my meisie, man, sy het joods geword van alle gevreierij.

Nou, ons is nog baie gelukkig hier in Moerlandspan. Want elke jaar krijg ek een nieuwe speler vir my rugby span. Dan sê sy, squeeze my baby, baby, squeeze my baby, baby, hou my vas. Druk my baby, baby, druk my baby, baby, gee my gas. Geld het ons nooit baie nie, maar in liefde is ons rijk.

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Muziek, zoals jij daarvan houdt.

als voordeel van mijn gebed in. Ik zal je nooit verleiden als ik koring verdrank.

vidare. Wat loopt tot in iemand? Die geweten hart kan dieper is die. Ek het gedink ek sit die.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
2: Hierdie is jou stasie.